0: waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Je radio staat weer optimaal.
3: Je radio staat weer optimaal.
2: Optimaal.
3: Je radio staat weer optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: internetstation voor iedereen.
1: Voor iedereen.
0: RadioOptimaalFM.nl. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
2: De Optimaal Plaat van deze week.
3: God, are you up there? Because we could really use your help down here on Earth.

0: ben op weg naar een MT-overleg. Mm-hmm. Al helemaal met mijn hoofd daar. Wil ik even snel iets kortsluiten met die jongens. Dus ja, ik loop zo die bouw op.
1: Onbeschermd?
0: Zonder helm inderdaad.
1: Wat gebeurde er?
0: Ja, Toon staat op die steiger. Die hoort me aankomen. Draait zich om, tikt een hamer aan en boem, oud als ik.
1: Letsel?
0: Alleen tijdelijk. Erger was de schade door afwezigheid, verzekeringspremies en zo. Ja, wat een voorbeeld ook, hè. Ik schaam me kapot.
2: Een bedrijfsongeval komt niet onaangekondigd. Uw norm is de norm van uw medewerkers. Kijk voor meer tips op arboportaal.nl.
3: Wij draaien de hits die jij horen wil.
4: Radio Optimaal.

0: Minimaal Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
3: Ja. Optimaal.

0: En niet te stuiten.
1: Niet te stuiten.
0: Portie Monsterhits.
1: Radio Optimaal.

0: Dit is internetradio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Non-stop muziek.
2: Optimaal.

0: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
1: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: De leukste hits in je eigen taal. Hier hoor je ze allemaal. Radio Optimaal.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Welkom terug bij Radio Optimaal.
3: Radio Optimaal.
2: Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
3: Allerbeste.

0: komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd een flinke bui. Plaatselijk kan ook een felle onweersbui ontstaan. De zon laat zich de komende uren maar weinig zien, maar tegen de middag zijn er vanuit het westen opklaringen en kan het plaatselijk wel af en toe zonnig worden. Vanmiddag zijn er aan de kust af en toe zonnige perioden, maar in het binnenland blijft de kans op buien groot. In de loop van de middag breekt op meerdere plekken de zon door en wordt het langzaam iets droger bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het kwik kan vandaag oplopen tot tussen de 18 en 20 graden. Vanavond is het vrij helder en op veel plaatsen droog. Lokaal kan nog wel een verspreide bui vallen. Vannacht zien we ongeveer hetzelfde weerbeeld met de meeste buien in de kustgebieden. De buien kunnen soms gepaard gaan met hagel, onweer en felle windstoten. De minima liggen vannacht, afhankelijk van de locatie, tussen de 12 en 18 graden. Morgen stevige buien, soms met onweer, vooral in de kustgebieden. Landinwaarts zijn er dan zonnige perioden en stapelwolken en maxima rond de 22 graden. Vrijdag opnieuw wisselvallig en temperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: De barbecue kan weer aan. En wij zorgen voor de zomer op je radio. Optimaal.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale.

Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental na de ramp met de veerboot vorige week in Zimbabwe is gestegen van 44 naar 94. Er waren 180 mensen aan boord en dat is 2 keer zoveel dan de boot aankon. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. En Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie. Maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Your summer, your music, your station. Radio Optimaal.
4: Dit is de Optimaal plaat van deze week.
5: De Optimaal plaat van deze week.
6: God, are you up there? We can really use your help down here on Earth.

0: Matige wind uit westelijke richtingen. Het kwik kan vandaag oplopen tot tussen de 18 en 20 graden. Vanavond is het vrij helder en op veel plaatsen droog. Lokaal kan nog wel een verspreide bui vallen. Vannacht zien we ongeveer hetzelfde weerbeeld met de meeste buien in de kustgebieden. De buien kunnen soms gepaard gaan met hagel, onweer en felle windstoten. De minima liggen vannacht, afhankelijk van de locatie, tussen de 12 en 18 graden. Morgen stevige buien, soms met onweer, vooral in de kustgebieden. Landinwaarts zijn er dan zonnige perioden en stapelwolken en maxima rond de 22 graden. Vrijdag opnieuw wisselvallig en temperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal.
1: Optimaal. Ook in de zomermaanden. Optimaal.

0: Radio Optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Koraalriffen zijn onmisbaar voor het leven in zee en beschermen ons tegen extreem weer. Maar ze verliezen hun kleur en verdwijnen in razend tempo. Geef het koraal weer kleur. Kom nu in actie met het Wereld Natuurfonds op www.nl/koraal.

0: Naar de volgende plaat. Het allerlaatste nieuws en het meest actuele weerbericht. Optimaal houdt u elk uur optimaal op de hoogte.
1: Tot zo, na nieuws en weer.
2: This is a journey into sound.

0: Good night, kids.
1: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Radio Optimaal.
4: Voluit.
3: Optimaal.
4: Met opnieuw.
3: Alleen de beste muziek.
4: Die we starten.

0: Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd een flinke bui. Plaatselijk kan ook een felle onweersbui ontstaan. De zon laat zich de komende uren maar weinig zien, maar tegen de middag zijn er vanuit het westen opklaringen en kan het plaatselijk wel af en toe zonnig worden. Vanmiddag zijn er aan de kust af en toe zonnige perioden, maar in het binnenland blijft de kans op buien groot. In de loop van de middag breekt op meerdere plekken de zon door en wordt het langzaam iets droger bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het kwik kan vandaag oplopen tot tussen de 18 en 20 graden. Vanavond is het vrij helder en op veel plaatsen droog. Lokaal kan nog wel een verspreide bui vallen. Vannacht zien we ongeveer hetzelfde weerbeeld met de meeste buien in de kustgebieden. De buien kunnen soms gepaard gaan met hagel, onweer en felle windstoten. De minima liggen vannacht, afhankelijk van de locatie, tussen de 12 en 18 graden. Morgen stevige buien, soms met onweer, vooral in de kustgebieden. Landinwaarts zijn er dan zonnige perioden en stapelwolken en maxima rond de 22 graden. Vrijdag opnieuw wisselvallig en temperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Ook in de zomer zijn wij jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.

0: optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Optima. Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.

Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd een flinke bui. Plaatselijk kan ook een felle onweersbui ontstaan. De zon laat zich de komende uren maar weinig zien, maar tegen de middag zijn er vanuit het westen opklaringen en kan het plaatselijk wel af en toe zonnig worden. Vanmiddag zijn er aan de kust af en toe zonnige perioden, maar in het binnenland blijft de kans op buien groot. In de loop van de middag breekt op meerdere plekken de zon door en wordt het langzaam iets droger bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het kwik kan vandaag oplopen tot tussen de 18 en 20 graden. Vanavond is het vrij helder en op veel plaatsen droog. Lokaal kan nog wel een verspreide bui vallen. Vannacht zien we ongeveer hetzelfde weerbeeld met de meeste buien in de kustgebieden. De buien kunnen soms gepaard gaan met hagel, onweer en felle windstoten. De minima liggen vannacht, afhankelijk van de locatie, tussen de 12 en 18 graden. Morgen stevige buien, soms met onweer, vooral in de kustgebieden. Landinwaarts zijn er dan zonnige perioden en stapelwolken en maxima rond de 22 graden. Vrijdag opnieuw wisselvallig en temperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: laatste nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Je radio klinkt als vakantie.
3: Optimaal.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Wist je dat onderwijs voor meisjes dé manier is om armoede in Oost-Afrika te doorbreken? Daarom helpt Join for Joy meisjes om spelenderwijs weerbaar te worden en op school te werken aan hun toekomst. Help jij ook mee? Ga naar www.joinforjoy.net.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython. Die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek. Dit is jouw internetstation. Want dit is radiooptimaalfm.nl. Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek. Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuidenburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazenswoude-Dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Via het internet is dit jouw allerbeste vriendje. www.radiooptimaalfm.nl. Luister gezellig mee.

0: als deze is er een om nooit meer te vergeten. Optimaal. Optimaal.
1: Ai.

0: één jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: De vakantie klopt nog nooit zo lekker.
2: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Ze zijn opgepakt op basis van de regels over samenscholing. Daarna keerde de rust terug in de Gelderse stad. Het is volgens de politie al enkele dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie op zal treden tegen boeren die op auto- of snelwegen rijden, laten ze dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakte kentekens wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar dat helemaal niet mag. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen, 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg het bedrag met 15%, onder meer door stijgende beurskoersen. Nederlanders steken het meeste geld in beleggingsfondsen, ruim 91 miljard euro. Ook SpaceX van Elon Musk wist veel Nederlandse beleggers te interesseren. De populairste aandelen bij particulieren zijn ASML, Shell en Rabobank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: In de zomer.
3: De zwoelste in de zomer.
2: Radio Optimaal.
3: Wij
2: zijn jouw allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
3: De Optimaal Plaat van deze week.
4: God, are you up there? Because we can really use your help down here on earth.

0: buien, soms met onweer, vooral in de kustgebieden. Landinwaarts zijn er dan zonnige perioden en stapelwolken en maxima rond de 22 graden. Vrijdag opnieuw wisselvallig en temperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Ladies and gentlemen.
2: Het is weer puur genieten.
3: Puur genieten.
4: Radio Optimaal.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: terug na het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen, 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio.

0: Wij verkoelen je op hete zomerdagen.
1: Summertime.
0: Radio Optimaal.

0: Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner.
1: Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl.
2: Optimaal, de beste Nederlandstalige hits.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Beide partijen hebben aangegeven dat de verschillen te groot zijn. Volgens Pater Notte zijn er weinig oppositiepartijen die mee willen denken, dus moeten ze elkaar niet uitsluiten. 10 zetels heeft het minderheidskabinet nog nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet is uit op een nog bredere meerderheid. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Zij waren toen zij in 1992 zoek raakten 39 en 41 jaar oud. De autoriteiten hadden ook hun documenten gevonden. Het tweetal verdween tijdens een bergtocht op het Weissmies-massief. Zij waren door slecht weer overvallen en bereikten nooit hun hut. Er is destijds naar de twee gezocht, maar toen werd er alleen een rugzak gevonden. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie zal optreden tegen boeren die op auto- of snelwegen rijden, laten de boeren dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakt kenteken wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen ook bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar het niet mag. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. De route van de tocht loopt dwars door het natuurgebied en de organisatie vindt dat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en deelnemers op de eerste plaats staat. De kortere tocht van zo'n 150 kilometer gaat wel door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Optimaal. Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuk

0: Dan nu het weerbericht.
1: Het is grotendeels bewolkt met hier en daar een paar buien. De kust heeft de beste papieren voor opklaringen met wat zon. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 14 graden. Morgenochtend start de dag in de noordelijke helft met pittige buien. In het zuiden is het overwegend droog. De middag brengt een mix van wolken, wat zon, maar ook buien. De wind zit in de zuidwesthoek en het wordt een graad of 20 tot 22. Vrijdag zullen onweersbuien afgewisseld worden met droge perioden met wat zon. Overdag tikt de thermometer de 19 tot 21 graden aan. Het weekend dan. Op zaterdag is het nog niet gedaan met de buien, al zijn ze minder van omvang dan de voorgaande dagen. Af en toe komt de zon erbij en in de middag is het een graad of 20. Vanaf zondag wordt het weer rustiger. De zon schijnt wat vaker, maar buien behoren ook tot de mogelijkheden. Overdag is het zo'n 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Luisteren naar jouw allerbeste vriendje doe je via www.radiooptimaalfm.nl. Jouw allerbeste vriendje.

0: Tot en met vrijdag geniet je van een smaakvolle lunch met Optimaaltijd op Radio Optimaal. De nooit vervelende radio.
1: Het muzikale maximum.
2: Oh-oh.
3: Het muzikale maximum.
1: Met de allermeeste hits.
3: Bij

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen niet door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Lekker ontspannen. Niets moet. Alles mag. Radio Optimaal.

0: De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten.
1: Hey, leuk dat je luistert. Op die

dat zeg ik terwijl ik de toekomst negeer. Door de wolken langs de steden, ik kom nooit meer naar beneden. De toekomst is onzeker, wil gewoon mijn leven leven. Geef me even, geef me even. Ik ben op eenzame hoogte en dat moet je wel beseffen.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Rond 3:30 s'nachts zag een getuige iemand op de roldeur van de kazerne slaan. Daarop ging het alarm af en ging de verdachte er als een haas vandoor. Tijdens het politieonderzoek werden bloedsporen gevonden. Dankzij een DNA-match kon de verdachte gisteren worden gearresteerd. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. De bron laat weten dat de NAVO klaar staat om elke dreiging aan te pakken en dat altijd zal doen waar nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. Eerder viel Iran Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten aan en waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië en Kuwait doelwit. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als gastland van het ICC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de sancties te verzachten, maar tot dusver hebben die inspanningen nog weinig opgeleverd. Gisteren werden er opnieuw sancties opgelegd aan een aanklager en de voorzitter van het hof. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. Tinker Tailor Soldier Spy won onder andere 2 BAFTA's. Irvins laatste film uit 2016 was Mandela's Gun. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit was het Radio Nieuws.
2: 24/7 online.
3: 24/7 online.
2: Het internetstation voor iedereen.
3: Voor iedereen.
2: RadioOptimaalFM.nl.

0: Ruud Zomer. Bij ons niet. Hier hoor je de lekkerste zomerhits.
1: Radio Optimaal.
2: Simba. Nossa.

14 graden. Morgenochtend start de dag in de noordelijke helft met pittige buien. In het zuiden is het overwegend droog. De middag brengt een mix van wolken, wat zon, maar ook buien. De wind zit in de zuidwesthoek en het wordt een graad of 20 tot 22. Vrijdag zullen onweersbuien afgewisseld worden met droge perioden met wat zon. Overdag tikt de thermometer de 19 tot 21 graden aan. Het weekend dan. Op zaterdag is het nog niet gedaan met de buien, al zijn ze minder van omvang dan de voorgaande dagen. Af en toe komt de zon erbij en in de middag is het een graad of 20. Vanaf zondag wordt het weer rustiger. De zon schijnt wat vaker, maar buien behoren ook tot de mogelijkheden. Overdag is het zo'n 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Tot zo na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Oké, nou ja, laten we dan snel weer even bellen, ja? Oké, doeg.
1: Belt lekker, hè, die tweedehands smartphone. Maar belt het net zo lekker als je weet dat die gestolen is?
0: Oh, ja.
1: Voelt niet fijn, hè? Laat je niet misleiden en voorkom dat je gestolen tweedehands spullen koopt. Doe altijd de diefstalcheck. Controleer het unieke serienummer van het product op stopheling.nl of via de app.
2: Hoera! Hoera! Het is vakantie!
3: Radio Optimaal. Van uur tot uur, dag in dag uit.
4: Na de volgende plaat, het allerlaatste nieuws en het meest actuele weerbericht. Optimaal houdt u elk uur op.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Dat gaat dan via websites en maaltijdbezorgers. De blikjes eindigen meestal als zwerfafval op straat. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de handel mogelijk is door een maas in de wet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aa, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Ook Aa Hunze wijst naar anderen en zegt er als gemeente geen zeggenschap over te hebben. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Afgelopen maandag begon van der Weijden aan zijn laatste grote zwemtocht van 270 kilometer. Het startpunt was Vught en de eindbestemming het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Volgens Oekraïense media is Irina Mudra een van de verdachten in een nieuw corruptieonderzoek. Zelensky geeft geen reden voor het ontslag en de naam van Mudra wordt ook niet genoemd, maar volgens de Kiev Independent heeft de corruptiedienst onder andere het huis van Mudra onderzocht. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het Radio Nieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Jouw zomer was nog nooit zo heet. Maar dit zijn de alles verkoelende hits. Alweer 1 uur zonnige radio voor jou. Radio Optimaal.

is grotendeels bewolkt met hier en daar een paar buien. De kust heeft de beste papieren voor opklaringen met wat zon. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 14 graden. Morgenochtend start de dag in de noordelijke helft met pittige buien. In het zuiden is het overwegend droog. De middag brengt een mix van wolken, wat zon, maar ook buien. De wind zit in de zuidwesthoek en het wordt een graad of 20 tot 22. Vrijdag zullen onweersbuien afgewisseld worden met droge perioden met wat zon. Overdag tikt de thermometer de 19 tot 21 graden aan. Het weekend dan. Op zaterdag is het nog niet gedaan met de buien, al zijn ze minder van omvang dan de voorgaande dagen. Af en toe komt de zon erbij en in de middag is het een graad of 20. Vanaf zondag wordt het weer rustiger. De zon schijnt wat vaker, maar buien behoren ook tot de mogelijkheden. Overdag is het zo'n 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: Optimaal.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: De leukste luisteraars luisteren naar Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. De jongen was met zijn 46-jarige vader naar een hoogte van zo'n 2500 meter gelopen en de twee waren bezig met de afdaling. In de bocht van een pad viel de jongen zo'n 20 tot 30 meter steil naar beneden. Een reddingshelikopter heeft het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. De meisjes horen volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbare groepen. Zij kunnen nu via een plan snel naar het Spaanse vasteland worden overgeplaatst. Van de ruim 70.000 mensen die Ceuta binnenkwamen is een grote meerderheid weer huiswaarts gekeerd. Enkele duizenden migranten zijn in de Spaanse exclave gebleven. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Volgens de krant The Star waren er naast de piloot 6 toeristen aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. De nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond eerder vandaag plaats op zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit gaat onderzoek doen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
2: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
3: Optimaal. Dit is de Optimaal plaat van deze week.
4: De Optimaal plaat van deze week.
5: God, are you up there? Because we could really use your help down here on earth.

0: Dit is het zomerweerbericht.
1: Het is grotendeels bewolkt met hier en daar een paar buien. De kust heeft de beste papieren voor opklaringen met wat zon. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 14 graden. Morgenochtend start de dag in de noordelijke helft met pittige buien. In het zuiden is het overwegend droog. De middag brengt een mix van wolken, wat zon, maar ook buien. De wind zit in de zuidwesthoek en het wordt een graad of 20 tot 22. Vrijdag zullen onweersbuien afgewisseld worden met droge perioden met wat zon. Overdag tikt de thermometer de 19 tot 21 graden aan. Het weekend dan. Op zaterdag is het nog niet gedaan met de buien, al zijn ze minder van omvang dan de voorgaande dagen. Af en toe komt de zon erbij en in de middag is het een graad of 20. Vanaf zondag wordt het weer rustiger. De zon schijnt wat vaker, maar buien behoren ook tot de mogelijkheden. Overdag is het zo'n 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Radio Optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Niemand heeft het ongeluk overleefd. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Wanneer het kwik stijgt, zorgt Radio Optimaal voor de verkoeling.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Alleen gebruikers van de gratis versie of het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties voor de kiezen. OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van de advertenties in de Verenigde Staten. De adverteerders kunnen de gesprekken van de gebruikers met ChatGPT niet zien en ook zullen de gebruikersgegevens niet verkocht worden, meldt OpenAI. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een gezamenlijke verklaring met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De burgemeesters in de regio zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De belangenorganisatie vindt dat het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Eerder liet het Brabants Agrarisch Jongerencontact ook al weten voor onbepaalde tijd niet meer met de provincie Noord-Brabant te willen overleggen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het oude record stamt uit augustus 2018. Toen werd een gemiddelde van 21,4 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het nieuwe record ook weer gebroken zal worden omdat de opwarming van de aarde doorgaat en roept op tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
2: Het is zomer!
3: Haal het optimale uit je zomerradio!
4: Radio Optimaal!

0: positief is. Het land waar het volk alles dreigt te verliezen, terwijl de top hun bonus weigert te bevriezen. Kom uit het land waar je heen en terug staat in de file, dus een deel van je leven breng je door op vier wielen. Het land waar Peter R. filmde in een Range Rover, dus voor Joran van der Sloot was het game over. Vorig EK had de wereld aan de lijnen staan, maar toen kwam Hiddink en die maakte daar een einde aan. Dus Balkenende objectief over Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de koffieshop te lopen is, maar langzaamaan er geen koffieshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land dat als het ijs smelt in water verandert. En binnenkort is het van Willem-Alexander. Het land waar ik jarenlang doorheen heb mogen scheuren. Ik ben trots op dit land met al zijn smaken en zijn kleuren. En elk woord over dit land van mij was eerlijk. Het land waar ik blijf, vindt het er heerlijk.

0: is mooie dingen meegemaakt.
1: Toch heeft het ijsblokje mij nog het meest geraakt.
0: Maar de baas is klaar, ik maak een nieuwe start. Ik stap de bühne af en ik ben gewoon weer Bart.
1: Ik zal je missen, vriend, om samen de game te runnen. Maar ik ga door en nu moet ik hem alleen gaan runnen.
0: Het is als het leven, aan alles komt een keer een eind.
1: Direct crashen, maar K3, dat deed het meeste pijn.

0: van Baas B.
1: Lange Frans.
2: Optimaal! Hier is het weerbericht!
3: Het is grotendeels bewolkt met hier en daar een paar buien. De kust heeft de beste papieren voor opklaringen met wat zon. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 14 graden. Morgenochtend start de dag in de noordelijke helft met pittige buien. In het zuiden is het overwegend droog. De middag brengt een mix van wolken, wat zon, maar ook buien. De wind zit in de zuidwesthoek en het wordt een graad of 20 tot 22. Vrijdag zullen onweersbuien afgewisseld worden met droge perioden met wat zon. Overdag tikt de thermometer de 19 tot 21 graden aan. Het weekend dan. Op zaterdag is het nog niet gedaan met de buien, al zijn ze minder van omvang dan de voorgaande dagen. Af en toe komt de zon erbij en in de middag is het een graad of 20. Vanaf zondag wordt het weer rustiger. De zon schijnt wat vaker, maar buien behoren ook tot de mogelijkheden. Overdag is het zo'n 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment in tussen werk en woonverkeer. Het programma dat je muzikaal begeleidt vanaf je werk op weg naar huis.

0: Tot zo na het nieuws met meer. Veel meer. Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Altijd in het juiste ritme. Radio Optimaal.

Eindelijk, je werkdag zit erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is Ben van Hofstede in tussen werk en woonverkeer. Met de lekkerste gauwouwe en de beste hits.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jezelkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. Stoffer zegt het kabinet te willen steunen als zijn eisen worden ingewilligd. Het gaat in dit geval om medisch-ethische onderwerpen. De SGP trekt in de gesprekken samen met JA21 op. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Evers heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. Op dit moment wordt de gasvoorraad voor de komende winter gevuld, maar dat gaat vanwege de gestegen gasprijs langzamer dan normaal. De ondergrondse gasvoorraad in Nederland zou momenteel voor 42,8% gevuld zijn. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. De gemiddelde temperatuur was 24,9 graden. Volgens de Franse Gezondheidsdienst gaat het om sterfgevallen door allerlei oorzaken die niet definitief aan de hitte kunnen worden toegeschreven. Tijdens de hittegolf in juni overleden ook meer mensen dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Dit jaar is een bijzonder warm jaar. Niet alleen Frankrijk, maar ook andere Europese landen hebben met een zeer warme zomer en oversterfte te maken. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Een studie zou uitwijzen dat het vaccin de kans op terugkerende huidkanker verkleint en dat het zich niet verder verspreidt. Het gaat in dit geval om tussentijdse resultaten. De studie naar het middel is nog niet afgerond. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
3: Radio Optimaal. Jouw woon-werkverkeerbegeleider. Ben van Hofstede.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Het is grotendeels bewolkt met hier en daar een paar buien. De kust heeft de beste papieren voor opklaringen met wat zon. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 14 graden. Morgenochtend start de dag in de noordelijke helft met pittige buien. In het zuiden is het overwegend droog. De middag brengt een mix van wolken, wat zon, maar ook buien. De wind zit in de zuidwesthoek en het wordt een graad of 20 tot 22. Vrijdag zullen onweersbuien afgewisseld worden met droge perioden met wat zon. Overdag tikt de thermometer de 19 tot 21 graden aan. Het weekend dan. Op zaterdag is het nog niet gedaan met de buien, al zijn ze minder van omvang dan de voorgaande dagen. Af en toe komt de zon erbij en in de middag is het een graad of 20. Vanaf zondag wordt het weer rustiger. De zon schijnt wat vaker, maar buien behoren ook tot de mogelijkheden. Overdag is het zo'n 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Tussen werk en woonverkeer met Ben van Hofstede.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.
1: Het is een zomer om nooit meer te vergeten.

0: love you, baby.
1: Dit is Werk Woon Verkeer op Radio Optimaal.
2: Optimaal.
3: Het laatste nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jessel-Kus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: De optimale gouden ouwe doordraai.

dat ze fijn gek is. Want daarom zit je naast haar en ze geeft je pepermuntjes. Want ze geeft je graag iets tastbaars en het als je haar wilt zeggen.

Als de temperaturen stijgen, worden de hits heter. Radio Optimaal.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Meer muziek, meer variatie.
3: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal 25 euro per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterlooplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten. Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 14 graden per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen, maar schelpdieren zoals de kokkel kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van jouw zomer.
3: Optimaal. Werk, woon, verkeer. Je hoort het op Optimaal.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: optimaal. Dit is het weerbericht.
1: Het klaart op, maar er kan nog een bui vallen bij een zwakke tot matige aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht trekken er vanuit het westen een paar buien over met ook kans op onweer. En in het oosten en noordoosten kan er mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met her en der een regen- of onweersbui. 'S Middags laat de zon zich soms zien en dan trekken er ook een paar buien over, al dan niet met onweer. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een matige aan de westkust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog een enkele regen- of onweersbui vallen en het klaart op. Na morgen houden we bewolkt en regenachtig weer met op vrijdag kans op onweer en maar af en toe zon. Op zondag en maandag wordt het even wat zonniger en droger. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30. Optimaal, net zo uniek als zijn muziek.

0: Laatste nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Niet te stuiten.
0: Niet te stuiten.
2: Portie Monsterhits.
0: Radio Optimaal.

0: Wist je dat onderwijs voor meisjes de manier is om armoede in Oost-Afrika te doorbreken? Daarom helpt Join for Joy meisjes om spelenderwijs weerbaar te worden en op school te werken aan hun toekomst. Help jij ook mee? Ga naar www.joinforjoy.net.
1: Muziek in je eigen taal.
2: Dat is het helemaal.
1: Radio Optimaal.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 1:30 op de trapweg in Holm door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Optimaal. De zwoelste in de zomer. De zwoelste in de zomer. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal Plaat van deze week. De Optimaal Plaat van deze week.
2: God, are you up there? Because we could really use your help down here on Earth.

0: Dit is het zomerweerbericht.
1: Het klaart op, maar er kan nog een bui vallen bij een zwakke tot matige aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht trekken er vanuit het westen een paar buien over met ook kans op onweer. En in het oosten en noordoosten kan er mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met her en der een regen- of onweersbui. 'S Middags laat de zon zich soms zien en dan trekken er ook een paar buien over, al dan niet met onweer. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een matige aan de westkust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog een enkele regen- of onweersbui vallen en het klaart op. Namorgen houden we bewolkt en regenachtig weer met op vrijdag kans op onweer en maar af en toe zon. Op zondag en maandag wordt het even wat zonniger en droger. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Altijd de beste muziek.
3: Optimaal, dan weet je wat je hoort.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. De graanexport van Oekraïne is in de eerste 2 weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het mooiste in de buurt. De hele week het station is voor jou het beste.
2: Radio Optimaal.

0: koraalriffen zijn onmisbaar voor het leven in zee en beschermen ons tegen extreem weer. Maar ze verliezen hun kleur en verdwijnen in razend tempo. Geef het koraal weer kleur. Kom nu in actie met het Wereld Natuurfonds op wwf.nl/koraal.
1: Overal en altijd. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. 3 Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Ze zaten dinsdag in een bestelbus die in Knox County in botsing kwam met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 9:45 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het klaart op, maar er kan nog een bui vallen bij een zwakke tot matige aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht trekken er vanuit het westen een paar buien over met ook kans op onweer en in het oosten en noordoosten kan er mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met her en der een regen- of onweersbui. 'S Middags laat de zon zich soms zien en dan trekken er ook een paar buien over, al dan niet met onweer. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een matige aan de westkust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog een enkele regen- of onweersbui vallen en het klaart op. Namorgen houden we bewolkt en regenachtig weer met op vrijdag kansen op onweer en maar af en toe zon. Op zondag en maandag wordt het even wat zonniger en droger. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Hoe klinkt dankbaarheid? Is een staande ovatie? Een improvisatie? Zinderend. Als een buiging of juiching van geluk? Dankbaarheid klinkt als een gratitude. Een muziekstuk geschreven voor iedereen die geeft aan de muzici van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Als dank voor uw steun. Beluister alle gratitudes op muziekinstrumentenfonds.nl.
1: Radio Optimaal. Optimaal. De lekkerste muziek hoor je hier.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmere gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Daarmee blijft de titelverdediger ongeslagen en zonder puntenverlies. Nederland had de groepswinst al veiliggesteld na eerdere zegers op Chili en Australië. In de tweede groepsfase treft Oranje twee nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijden daarvan worden morgen gespeeld. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: 24/7 online.
3: 24/7 online.
2: Het internetstation voor iedereen.
3: Voor iedereen.
2: RadioOptimaalFM.nl.

0: ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Optimaal.
2: Deze is voor jou.

0: Zon, zee, lekker lang uit. Vakantie. Radio Optimaal.
1: Hey girl. Big boys. Superstar DJs. Here we go.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De 2 leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebod Zand, in de volksmond ook wel Roggebodse Bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Via het internet is dit jouw allerbeste vriendje. www.radiooptimaalfm.nl.
3: Luister gezellig mee.

0: meeste hits.
1: De meeste hits.
0: Per vierkante seconde.
1: Per vierkante seconde.
0: En die hoor je hier. Radio Optimaal. Radio Optimaal.

elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren? De optimale top 30.

0: 100.000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
1: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: De meeste en beste
3: monsterhits.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouanec, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. Justitie verdenkt hem nu van seksueel misbruik van nog eens 48 slachtoffers. Het gaat om 40 verdenkingen van seksueel geweld en 10 van verkrachting. De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1987 en 2017. Lescouanec misbruikte patiënten onder meer tijdens operaties toen ze onder narcose waren. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. Hij zei dat Israël iedere nacht 30 tot 40 Palestijnen zou moeten doden, ook mensen die geen directe bedreiging vormen. De VN noemt de uitspraken afschuwelijk, onmenselijk en gevaarlijk. Binnen de EU wordt gesproken over mogelijke sancties tegen de minister. Hij heeft al een inreisverbod voor Nederland en andere Europese landen vanwege eerdere omstreden uitspraken over Palestijnen. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
3: Dit is jouw internetstation.
2: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
3: Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek. Radio Optimaal.
2: Jouw allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
3: De Optimaal Plaat van deze week.
4: God, are you up there? Because we can really use your help down here on earth.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Altijd de beste hits. Dat is Radio Optimaal.

0: ben op weg naar een MT-overleg. Mm-hmm. Al helemaal met mijn hoofd daar. Wil ik even snel iets kort sluiten met die jongens. Dus ja, ik loop zo die bouw op.
1: Onbeschermd?
0: Zonder helm inderdaad.
1: Wat gebeurde er?
0: Ja, Toon staat op die steiger, die hoort me aankomen. Draait zich om, tikt een hamer aan en boem, oud als ik.
1: Letsel?
0: Alleen tijdelijk. Erger was de schade door afwezigheid, verzekeringspremies en zo. Maar ja, wat een voorbeeld ook, hè. Ik schaam me kapot.
2: Een bedrijfsongeval komt niet onaangekondigd. Uw norm is de norm van uw medewerkers. Kijk voor meer tips op arboportaal.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Your summer, your music, your station. Radio Optimaal.

0: Komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: De nacht verloopt wisselvallig. Vanuit het westen trekken buien over het land en daarbij kan het soms stevig regenen en onweren. Vooral in de kustgebieden en in het noorden is de kans op buien groot. In het oosten en noordoosten kan tijdens de opklaringen mist ontstaan. Het wordt 12 tot 16 graden. Donderdag blijft de paraplu binnen handbereik, want er zijn droge momenten met af en toe zon. Maar verspreid over het land trekken ook stevige regen- en onweersbuien voorbij. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag verandert er weinig en dan blijft het buiig, met opnieuw kans op onweer. En het weekend ziet er vriendelijker uit, de buien nemen af en de zon krijgt meer ruimte. Het wordt dan 20 tot 21 graden. En maandag, dan lijkt het overwegend droog en iets warmer. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: na het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. En opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
1: Ook in de zomer zijn wij jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Zomer. Haal het optimale uit je zomerradio.
3: Radio Optimaal.

0: Je speakers staan op knappen.
1: Je speakers staan op knappen.
0: Want zoveel hits, hoor je alleen maar hier.
1: Dit is Radio Optimaal.
0: Dit is Radio Optimaal.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner.
1: Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.